Maar Kroa, het doet mij al even een koet. Je kent mijn morgen weer als schweer bleef. Wat ik geert is mij verwend, en verwendschaft haast, dat we ze hem neef kent.